Deursworstelijke harmonieën voor The Sweethearts of the Rodeo. Midnight Girl, Sunset Town, dat is voor de eerste blad dat ze uitgegaan in 86. Sweethearts of the Rodeo heette ze einfach geheissen. Een beetje länger dabei was Nancy Griffith, die leider niet meer onder ons is. St. Olaf's Gate, een stuk dat Tom Russell geschreven heeft, dat hört man ook, wenn man goed hört, im Chor. «The Last of the True Believers» war die Platte, die Nancy Griffith im 86 rausgegeben hat.